reist in Japan. Ben je een mens afgeroemd brood als Baba wat dat doet als het leven gaat? Dan bereikt deze kefir terug. Is het maar eenmaal in die de geraten, komt maar nie wieder daraus.